willen zeggen. Wat is dit in vredesnaam voor poppenkast? Oeh, dan kijkt hij mij net aan. Het is om door de grond te gaan.